Bestuur uit van Jezus terugkomend het. En wat weet je dat? Wat kost je biblisch zijn ek zie uit?